0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. En Nederland elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

zappen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopte via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat...

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Met vandaag in Ecclesia een overdenking van dominee Gert de Ruiter uit Hellendoorn. Aan het slot van zijn overdenking zegt hij: Gods liefde is oneindig groot. Daarom beginnen we vandaag met O liefde Gods oneindig groot uit de bundel van Johannes de Heer, nummer 571. U hoort samenzang vanuit de Bovenkerk van Kampen.

Op tekst van de dichter-predikant Sietse de Vries en op de melodie van Wim Terburg ontstond het lied 974 uit ons nieuw liedboek Voor de Kerken. En het vijfde couplet zegt ons: God laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen. Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen. Gij zijt de goede trouw geweest van het begin. Vasthouden blijft gij tot uw liefde overwint. Het Vocaal Theologenensemble onder leiding van Hanna Rijken.

En van lied 974 gaan we naar lied 755. Tekst en melodie komen uit Duitsland en de vertaling in het Nederlands

Mijn naam Gert de Ruiter, voorganger van de wijkgemeente De Schaapskooi in de Kruidenwijk. Verbonden aan de protestantse gemeente in Hellendoorn. Het thema vandaag wat ik met u wil gaan delen is meeleven en gemis. Ieder van ons kent momenten waarin gemis ons leven zomaar binnenloopt. Soms is het een

plotselinge leegte, zoals het verlies van een geliefde. Andere keren sluimert. Een verlies dat moeilijk te benoemen is, maar toch zwaar op ons hart kan drukken. En vandaag wil ik met u stilstaan bij het verhaal dat ons herinnert aan zowel het gemis als hoop die verzoening kan brengen. Het verhaal van de verloren zoon. En voor we die tekst gaan lezen, luisteren we eerst naar een passend lied. Een lied lange tijd geleden hier ooit door Happy Matches in Nijverdal gezongen.

We gaan met elkaar lezen uit Lucas 15. Een heel bekend verhaal, denk ik wel. Jezus vervolgde. Een man had twee zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de erfenis dat mij toekomt. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na een paar dagen vertrok de jongste zoon met alles wat hij had naar een ver land, waar hij zijn geld verkwiste in een losbandig leven. Toen hij alles had uitgegeven, brak er een zware hongersnood in het land uit en hij begon gebrek te lijden. Hij ging in dienst bij een van de inwoners van het land die hem het veld instuurde om varkens te hoeden. Hij wilde zijn maag vullen met wat de varkens te eten kregen, maar niemand gaf hem iets. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij stond op en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen en kreeg medelijden. Hij rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten: Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. En zoals dit verhaal zegt dat je tot de vader mag komen, gaan we ook luisteren naar een lied: Kom tot de vader.

Gemis kan vele vormen aannemen. In de gelijkenis begint het met een zoon die zijn deel van de erfenis opeist en vertrekt. Het is een breuk die niet alleen fysiek is. De zoon reist naar een ver land, maar ook emotioneel en relationeel. Hij kiest voor onafhankelijkheid en een leven dat losstaat van zijn vader en familie. Het is een keuze die de vader pijn moet hebben gedaan, hoewel dat in het verhaal tussen de regels doorblijft. Misschien herkent u dat soort gemis. Het gebeurt niet altijd door de dood, maar soms ook door het leven zelf. Mensen groeien uit elkaar, woorden worden verkeerd begrepen, of er ontstaan verwijten die nooit meer worden uitgesproken. Kleine scheuren in relaties kunnen uiteindelijk leiden tot diepe kloven. Zoals in het televisieprogramma Het Familiediner zien we vaak hoe eenvoudige gebeurtenissen, een vergeten verjaardag of een onderdachte opmerking, uitgroeien tot jarenlange stilte en verwijdering. De vader in het verhaal van Jezus lijkt dat te begrijpen. Hij protesteert niet wanneer de zoon zijn erfenis opeist. Hij probeert hem niet tegen te houden. Soms is er geen andere keuze dan iemand los te laten, hoe pijnlijk dat ook is. In de verte maakt de zoon zijn keuzes. Hij verkwist alles wat hij heeft in een losbandig leven. Het verhaal laat ons zien hoe het gemis van verantwoordelijkheid en verbinding hem uiteindelijk leeg achterlaat. In een wereld vol overvloed wordt hij zelf een bedelaar. Het is een beeld dat ons herinnert aan de leegte die vaak volgt wanneer we vergeten wie we zijn en waar we vandaan komen. Gemis is niet altijd zichtbaar. Het kan ons diep van binnen raken, zonder dat anderen het merken. Misschien herkent u het in uzelf. Een vriend met wie u ooit onafscheidelijk was, maar die nu een vreemde is geworden. Of een broer of een zus met wie u ooit alles deelde, maar die nu nauwelijks meer spreekt. Het gemis van wat eens was, kan onverwacht de kop opsteken en zwaar op ons hart drukken. Toch is het juist in die leegte dat er ruimte komt voor iets nieuws. De zoon in het verhaal komt tot zichzelf. Dat moment is cruciaal. Hij beseft wat hij heeft verloren en wat hij nodig heeft om weer verder te kunnen. Soms hebben we dat zelf ook nodig. Een moment van reflectie, waarin we eerlijk kijken naar wat er ontbreekt in ons leven. Wie of wat we missen. Welke stap kunnen wij zetten om dat gemis te helen? Het verhaal laat ons vervolgens een prachtig beeld van verzoening zien. De zoon keert terug naar zijn vader. Hij heeft zijn excuses voorbereid. Hij weet wat hij wil zeggen. Maar nog voordat hij een woord kan uitbrengen, rent de vader hem tegemoet. Hij omhelst hen, kust hem en roept: breng het mooiste gewaad, doe een ring aan zijn vinger, laten we feest vieren. Hierin zien we de kern van het evangelie. De vader symboliseert God zelf, die altijd bereid is om ons met open armen te ontvangen, ongeacht wat er gebeurd is. Dit is niet zomaar een menselijke verzoening. Het is goddelijke genade. De vader kijkt niet naar wat verloren is gegaan, maar naar wat is teruggevonden. Misschien roept dit verhaal ook bij u vragen op. Is er iemand in uw leven met wie u het contact is verloren of verwaterd? Iemand die u mist, maar naar wie u de eerste stap niet durft te zetten. Het kan moeilijk zijn om over onze trots of pijn heen te stappen. Maar het verhaal van de verloren zoon laat zien hoe helend die stap kan zijn. Soms is het een klein gebaar genoeg, een kaart, een telefoontje of een uitnodiging om samen te eten. Het is niet voor niets dat verzoening in het programma Het Familiediner vaak begint aan een tafel. Het verhaal
van de verloren zoon is niet alleen een oproep tot verzoening met elkaar, maar ook met God. Het laat ons zien hoe God naar ons kijkt. Misschien voelen we ons soms net als de zoon. We zijn de weg kwijtgeraakt. We weten niet goed hoe we verder moeten. Of we denken dat we niet waardig genoeg zijn om tot God te komen. Maar de Vader in dit verhaal laat ons zien dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. Hij verlangt naar ons, zoals een oude verlangt naar een kind dat hij lange tijd niet heeft gezien. De vraag is, hoe kijken wij naar God? Is er iets gebeurd waardoor ons contact met hem is verwaterd? Misschien herkennen we datzelfde gemis in onze relatie met hem. Het goede nieuws is dat we altijd weer mogen terugkeren. Net zoals de Vader met open armen staat te wachten, zo staat God klaar om ons te ontvangen. Zijn liefde is groter dan welke fout of welke afstand dan ook. Ik wil u dan ook bemoedigen om vandaag, de komende week, na te denken over deze twee vragen. Wie mist u in uw leven en mist God u? Gemis is een onderdeel van het leven, maar het hoeft niet het laatste woord te zijn, zoals Psalm 34, vers 19 zegt. De Heer is nabij voor wie gebroken is van hart. Hij redt wie gebroken is van geest. God ziet ons verdriet en begrijpt onze pijn. En tegelijkertijd roept zijn liefde ons op tot actie. Tot verzoening met elkaar en met hem. Laten we elkaar bemoedigen om de weg naar elkaar en naar God steeds weer te zoeken. In die beweging ligt de belofte van nieuw leven, van genezing, van herstel. God laat ons niet los. En in zijn licht mogen wij steeds opnieuw beginnen. En zo, aansluitend aan deze overdenking, willen we nog één lied luisteren wat ik mocht uitkiezen. Een lied van liefde. Prachtig verwoord in Amazing Grace, een klassieker. En we luisteren het in de Nederlandse versie.

U hebt geluisterd naar de meditatie en muziekkeuze van dominee De Ruiter uit Hellendoorn. Ons volgende lied komt uit Engeland. The King of Love, My Shepherd, is oorspronkelijk een Ierse melodie, gearrangeerd door John Rutter. U hoort de Cambridge Singers.

Het lied Amazing Grace is afkomstig van John Newton, een priester van de Anglicaanse kerk, overleden in 1807. De tekst luidt: geweldige genade, hoe zoet is het geluid dat een zondaar als mij redde. Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Tekst uit Johannes 9, vers 25. Amazing Grace. U hoort de beroemde Amerikaanse sopraan Renee Fleming.

Amazing Grace, prachtig uitgevoerd door de sopraan Renee Fleming. En we eindigen ons programma Ecclesia met het lied Love Divine, All Loves Excelling van Charles Wesley uit 1747. Goddelijke, uitmuntende liefde, vreugde van de hemel, kom naar de aarde en vestig in ons uw nederige woning. Jezus, gij zijt een en al mededogen. Gij zijt zuivere liefde. Bezoek ons met uw heil. Koor van de Wells Cathedral onder leiding van Malcolm Archer.

En met het koor van de Wells Cathedral zijn we aan het einde gekomen van dit programma Ecclesia, met daarin de muziekkeuze en meditatie van dominee de Ruiter uit Hellendoorn. Bedankt voor het luisteren, nog een hele goede zondag toegewenst. Wij hopen er weer te zijn volgende zondag met een nieuwe Ecclesia. Graag tot volgende week zondag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

U luistert naar het programma Radio Regio Klassiek via Radio 350, Hofstreek Omroep en Hoi FM. Welkom luisteraars, fijn dat u luistert. Mijn naam is Ben Prins, samensteller en presentator, en de techniek wordt verzorgd door Remco van der Maat. Het thema van deze uitzending is klassieke muziek vanuit een breed perspectief. En dat betekent dat u vandaag kunt genieten van juweeltjes uit de rijke geschiedenis van de klassieke muziek, waarbij in elk werk de nadruk ligt op een bepaald muzikaal aspect, zowel instrumentaal of vocaal. En dat kan een symfonieorkest zijn, een pianoconcert, koormuziek, balletmuziek en natuurlijk operafragmenten. En niet te vergeten de vocale hoogstandjes. De eerste muziek is van Antonín Dvořák, de componist die zich net als zijn collega's uit de Tsjechische nationalistische heropleving vooral met opera bezighield. Naast de vele symfonische werken die hij schreef, zoals zijn beroemde celloconcert. En dat draaien we vandaag niet, maar we laten wel u genieten van het Poco Allegro uit de Bagatelle opus 47, hier uitgevoerd door het Panocha Quartet. Een combinatie van muziekinstrumenten die u in de concertzaal amper tegenkomt.

Ja, dit was de voormalige herkenningsmelodie van het bekende Afro-Tros Radio 4-programma Een Goedemorgen Met. U hoorde het Poco Allegro uit De Bagatelle, opus 47 van Antonin Dvorak. Hier uitgevoerd door het Panocha-kwartet. In het volgende werk, gecomponeerd door de zogenaamde Rode Priester uit Venetië, zoals zijn bijnaam luidde, Antonio Vivaldi, die exileert net als in de tijd waarin hij dit werk streef. De castraat of de countertenor, vooral vanwege de voorkeur voor zogenaamde kopstemmen van de Rooms-Katholieke kerkvorsten. U hoorde nu het Andanto Modelto uit zo'n Salva Regina, RV 616. De uitvoerende zijn de countertenor Andrea Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van dirigent Paul Dyer.

Antonio Vivaldi was de componist van dit andante molto uit zijn Salve Regina RV 616. Het werd uitgevoerd door Andreas Scholl samen met de Australian Brandenburg Orchestra onder leiding van Paul Dyer. De nocturne is een vorm ooit ontwikkeld door de eerste componist John Field. En Frédéric Chopin schreef tijdens zijn bijna gehele werkende leven vooral nocturnes, zoals u wellicht zult weten. Vandaar ook de vele opusnummers. Uit zijn nocturne nummer 19 in E, opus 72, hoort u nu de vlammende uitvoering op de pianotitsen van de fameuze Arthur Rubinstein.

Ja, luisteraars, een perfecte uitvoering, zoals dat heet, van deze nocturne nummer 19 in E, opus 72 van Frédéric Chopin. Uitgevoerd door wie anders dan de beroemde Arthur Rubinstein. De Nederlandse celliste Querine Viersen heeft een voorkeur voor de suites van Johann Sebastian Bach. En ze speelt deze dan ook het liefst in kerken, zoals ze zelf zegt. Want ze zei, alleen daar kan ik de diepte in en daar komt de volle schoonheid tot haar recht. Overigens is de volgende opname, de derde suite van Bach, bijgenaamd Allemande, in een studio opgenomen. Oordeelt u zelf hoe naar uw mening deze uitvoering klinkt.

De cello stond centraal in de zojuist beluisterde opname van de derde suite, bijgenaamd Allemande, van Johann Sebastian Bach. Hier uitgevoerd door de bekende Nederlandse celliste Quirin Viersen. Nadat hij in een tijdsbestek van 19 jaar 36 opera's, had geschreven, stopte Gioachino Rossini met componeren op die leeftijd. Toch waagde hij het om daarna nog eenmaal een muziekstuk te componeren dat hij zelf de zonde van de oude dag noemde. Een bezielend religieus koorwerk onder de naam De Petite Messe Solennelle. Hier wordt het uitgevoerd op Radio Regio Klassiek door de King's Consort onder leiding van dirigent Robert King. Luister maar eens naar het Kyrie uit deze mees.

Giacchino Rossini was de componist van het Kyrie uit de Petit Miss Solennelle, uitgevoerd door de King's Concert onder leiding van dirigent Robert King. Uit het tot nu toe gedraaide werken in ons programma Radio Regio Klassiek heeft u kunnen opmaken wat wij bedoelen met klassieke muziek vanuit een breed perspectief. Grote orkesten, kleine samenstellingen en dan hebben we het nu ook over een kamermuziek. Want dat hoort er natuurlijk ook als detail volledig bij. Wolfgang Amadeus Mozart schreef zijn serenade, Kugelverzeichnis 361, in B-flat majeur, bijgenaamd de Grand Partita, in het jaar 1781. En het is tot nu toe het meest beroemde kamermuziekwerk voor deze combinatie-instrumenten. Hier samengebracht door het Amati-ensemble uit Salzburg. En zij spelen voor u het Menuetto Allegretto.

Uit het kraampartita van Mozart werd het Minuetto Allegro gespeeld door het negenkoppige Amati-ensemble, onder leiding van de Israëlische in de Verenigde Staten wonende violist Gil Sharon. Om de diversiteit van de klassieke muziek nogmaals te benadrukken, nemen we u mee aan de hand in ons programma voor een beroemd operakoor, namelijk het koor. En natuurlijk met het orkest van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia uit Italië, onder leiding van de Japanse dirigent Myung Woon Chung, in een feest der herkenning. Want u kent het vast allemaal. Ik bedoel natuurlijk het slavenkoor uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi.

Na pensiero Sul Ali Dorate, met als Nederlandse bijnaam tegenwoordig gevangenenkoor, uit de aria van de wereldberoemde opera Nabucco van Giuseppe Verdi, het koorkest van de Accademia Nazionale di Sanati Sicilia, onder leiding van Myung Woon, zorgden voor de perfecte uitvoering. Bij het hierna volgende perspectief staat de toevoeging balletmuziek vermeld. U gaat namelijk nu luisteren naar het pas de deux uit het ballet in twee acten Giselle van Adolphe Adam. Dat is de naam van de componist. En de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van de dirigent Sir Neville Mariner, hebben plaatsgenomen in de orkestbak om u te laten genieten. Luistert u maar eens.

deed de ogen dicht, luisteraars, en u luisterde naar de muziek. In verbeelding zag u twee balletdansers het pas de deux dansen uit de balletmuziek. Natuurlijk de naam Giselle van de componist Adolf Adam. De uitvoerenden waren die Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van haar beroemde dirigent Sir Neville Mariner. Neem een groot symfonieorkest en zet er een beroemde Nederlandse pianist bij. Voeg ze samen en je hoort het Adagio una poca mosso uit het vijfde pianoconcert van Ludwig van Beethoven. Beste luisteraars van Radio Regionalistiek, applaus voor het Norrköping Symphony Orchestra onder leiding van dirigent Andrew Parrott met als solist Ronald Brautigam op piano.

De componist was onmiskenbaar Ludwig van Beethoven. En de naam van het werk, natuurlijk uit de vijfde symfonie, het Adagio un poco mosso. Uitvoerende waren het Norrköping Symphony Orchestra samen met solist op piano Ronald Brautigam. Tijd nu in het programma Radio Regio Klassiek voor een bekend muzikaal duo. U namelijk gaat luisteren naar de pianiste Marta Engerich samen met de cellist Misha Majski. Zij spelen nu in een transcriptie voor cello en piano de sonate voor viool en piano van de componist César Franck. Ook al was Franck een Belg, zijn vioolsonate die hij op 64-jarige leeftijd schreef klinkt heel erg Frans en doet ons denken aan composities van Claude Debussy.

Een vioolsonate in een niet-alledaagse transcriptie voor cello en piano. Dat was de sonate voor viool en piano in A van César Franck, hier uitgevoerd door Martha Eggerich op piano samen met de cellist Misha Majski. Laten we zingen, zingen uit volle borst, met Schubert. Dat schreef Schubert's vriend Johan Herbeck in 1866. Luister maar goed, beste luisteraars, en laat de vrolijke klanken van de liederencomponist Franz Schubert over u heen komen. U hoort hier het lied Zur Gute Nacht, Deutsch 903, opus 81. En u hoort één bariton, vier mannenstemmen en een klavier. Samen vormen ze het Amakkoord-ensemble van dirigent en tevens pianist Erik Schneider. Oh.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Net Beheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een zelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. Alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1 race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. De Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Art Anders, gepresenteerd door Stefan Severin. De Portugese gitaar is een instrument waarvan de klank ongeveer het midden houdt tussen die van een klassieke akoestische gitaar en een mandoline. Een van de grootmeesters op dit instrument was Carlos Paredes. En van hem heeft u zojuist de romance nummer 2 gehoord. We sluiten de uitzending ook af met Paredes. Zo bijzonder vinden we zijn prachtige gitaarmuziek. Erika Badu, geboren als Erika Abby Wright, is een Amerikaanse neo-soul, R&B en hip-hop zangeres. Gaat u luisteren naar haar song Apple Tree van haar debuutalbum Baduism uit 1997.

De harp associëren we doorgaans met liefelijke, romantische muziek. Er kan echter van alles en nog wat op dit instrument gespeeld worden, zelfs de meest vooruitstrevende avant-garde. Het leuke van de harp is dat ook extreme muziek nog altijd heel mooi blijft klinken. De componist George Rochberg uit Amerika bewijst dat met zijn werk Ukiyo-e, dat betrekking heeft op een Japanse vorm van houtsneden maken. De uit Servië afkomstige Amerikaanse harpiste en componiste Victoria Jordanova voert het werk uit op een elektrische harp.

De Australische rockzanger Nick Cave en zijn band The Bad Seeds hebben verschillende albums uitgebracht met songs die refereerden aan zware criminelen. Nou, we hebben een titel voor u van de plaat Henry's Dream uit 1992. En die titel luidt Papa Won't Leave You, Henry. Het is een verwijzing naar een van de beruchtste seriemoordenaars van Amerika. De man heette Henry Lee Lucas. Hoeveel mensen hij werkelijk heeft gedood blijft een onzekere zaak, maar hij is in ieder geval veroordeeld voor 11 moorden. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer, maar dat is nooit duidelijk geworden. Hij leidde een zwervend bestaan en reisde van staat naar staat. En niet overal is men erin geslaagd om voldoende bewijsmateriaal tegen hem te verzamelen. Hoe dan ook, het was een griezel van een man. Nick Cave zong dus over hem. Gaat u luisteren.

Over Miles Davis hoeven we natuurlijk niet al te veel te zeggen. Iedereen heeft wel eens iets van hem gehoord of over hem gehoord. Ja, we zouden zijn carrière kunnen beschrijven, maar die is zo veelomvattend dat we het hele uur oud anders nodig zouden hebben om het allemaal uit te leggen. Laten we het erop houden dat hij een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de jazz is geweest en het genre keer op keer heeft veranderd. De man was onuitputtelijk creatief. We presenteren het nummer Barrack's Groove, Take One, van het gelijknamige album uit 1954. Zo lang geleden alweer, maar er is niks abballigs aan.

Pedro Rimonte was een Spaanse componist die leefde van 1565 tot 1627. Hij schreef een aantal werken die gerekend worden tot het beste dat de Spaanse polyfonie heeft voortgebracht. En dat wil wat zeggen, want daar had je mensen als Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales en Francisco Jorgero. U hoort de Lectio Secunda uit Rimonti's Lamentations for Maundy Thursday, oftewel Witte Donderdag. Het wordt hier uitgevoerd door het ensemble La Hispano Flamenca onder leiding van Bart van der Weggen.

Nou hebben we aan het begin van de uitzending een maestro van de Portugese gitaar gehoord, namelijk Carlos Paredes. En dan gaan we nog even verder met de gitaar, maar dan met het akoestische klassieke instrument van de in Algeciras geboren Spanjaard Paco de Lucia. We mogen hem gerust een van de beste gitaristen noemen die ooit geleefd heeft, ook al beperkte hij zich voornamelijk tot flamenco en jazz. U hoort van hem het titelnummer van zijn album Almoraima uit 1976.

Taj Mahal is een bekende Amerikaanse bluesmuzikant, geboren in 1942. In zekere zin zouden we Cab Moe, die 9 jaar jonger is, zijn opvolger kunnen noemen. In het nu volgende nummer treden deze inmiddels al wat oudere mannen met elkaar op. De song heet She Knows How to Rock Me en staat op het album Taj Mahal uit 2017.

alles beloofd aan het begin van de uitzending, sluiten we ons uurtje houthandels af met Carlos Paredes, de grote virtuoos op de Portugese gitaar. Het nummer dat we draaien heet Antonio Marinheiro. En tenzij we er helemaal naast zitten, lijkt dit een obade te zijn aan een in Portugal bekende toneelschrijver. Ja, soms is het lastig zoeken op internet, maar gaat u ervan genieten.

0: topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Delta FM met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10:00 op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij draaien de hits. En hebben de informatie.
3: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
4: Goedenavond, welkom bij Symfonia aflevering 1716. En dat is nog steeds uit onze 34ste jaargang. Met ook midden in juni de nodige nieuwe uitgaven. Zo hebben wij de groep Tyre voor u. En daar heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Maar daar gaan we dus verandering in brengen. Straks in de tweede uur. En dan komt ook Hellas voorbij. En de Zweedse groep die onder andere in het voorprogramma van Opeth is te aanschouwen later dit jaar. Dit uur hebben we nog nieuwe muziek van Magic Pie. Hoewel, dat album is al even uit, maar we hadden er nog geen aandacht aan besteed. We maken dat goed door mijn thema uit te pakken met een monumentaal nummer van bijna 20 minuten van die plaat. Daarnaast hebben we Port Noir voor u. Dan wordt het iets donkerder en metalachtiger. We hebben ook een nieuwe compilatie van Pink Floyd voor u, waar toch nog minstens 1 bijzonder nummer op te vinden is. Daarnaast schenken we aandacht aan het debuut van Joe Satriani, dat toevallig ook nog eens een keer 40 jaar oud is dit jaar. En 50 jaar oud is zelfs het debuut van de Duitse groep Ramses. Daarnaast hebben we ook nog Athana. Dat is in onze rubriek De Wereld Vol Muziek. En natuurlijk meer muziek van ons album van de maand uit Italië van Karma Mooi. We beginnen ook meteen met nieuwe muziek. En dat doen we met toch wel een beetje een vriend van Symfonia. We hebben altijd veel aandacht besteed aan de releases van Grice. Oftewel Grice Peters. Hij schrijft zijn bandnaam of projectnaam met hoofdletters. En het nieuwe album dat nu is verschenen heet Filter. Dat is het 5e reguliere studioalbum. En de zanger, producent en multi-instrumentalist brengt al sinds 2012 albums uit. Maar naast die 5 reguliere platen zijn ook de nodige EP's en afgeleide albums verschenen. En onder de vertrouwde namen die meedoen aan deze plaat vinden we onder andere Richard Barbieri, die we kennen van Japan en Porcupine Tree. En ook zijn oude Japan en GBK-maat Steve Jensen is ook te horen. En de David Sylvian connectie gaat nog door de medewerking van David Thorne, die met zijn experimentele gitaarstijl te horen is in het live geïmproviseerde nummer Duma, oftewel Silence. We gaan eerst luisteren naar een nummer van Filter dat heet Five Leaf Clover Grice.

Five Leaf Clover hoorde u van het nieuwe album van Grice, Filter geheten. En dit is duidelijk toch wel een songmatig stuk. Maar dat geldt lang niet voor alle composities die te vinden zijn op Filter. Het moet er voor de medewerkende muzikanten fascinerende ontdekkingstochten zijn geweest toen deze plaat werd opgenomen. Het is echt een groot genot aan gelaagde tracks die je hoort waarvan alles gebeurt. Als je die op de hoofdtelefoon beluistert, dan krijgt het echt een hypnotiserend effect hier en daar. En er zijn naast die experimentele nummers toch zeker ook wel wat toegankelijker artpop nummers te horen. Zoals bijvoorbeeld dit Five Leaf Clover. We gaan nu luisteren naar een nummer dat enerzijds wel behoorlijk schetsmatig is. In de zin dat het opgebouwd is uit diverse lagen die langzamerhand steeds spannender worden. Maar er zit toch ook een wat niet al te nadrukkelijke songstructuur doorheen verweven. En ik heb het dan over het nummer Love Me Out. Met onder andere een fraaie Ibo solo. We gaan luisteren naar dit nummer van Grice.

U hoorde Love Me Out, nog een nummer van Filter, het nieuwe album van Grice, waar ook twee nummers van rond de 10 minuten op staan. En dat zijn echt fascinerende geluidslandschappen te noemen, waar ook bijvoorbeeld David Thorne aan meewerkt. Of de Italiaanse trompetist Luca Calabrese, die ook te horen is met zijn fluisterende trompetspel. The New Routine, het derde album van Port Noir, werd bij het verschijnen in 2019 aangekondigd als zijnde geïnspireerd door bands als Rage Against the Machine, Death From Above, Daft Punk en Queens of the Stone Age. 7 jaar later laat The Dark We Keep, opvolger van Cuts uit 2022, horen hoe origineel deze Zweedse prog metal band het zwaardere werk aanpakt. De leden beschouwen dit als hun meest heavy werk, waarbij, zoals de titel en hoes al suggereren, de schaduwzijde van de nacht centraal staat. Deze thematiek wordt versterkt door grommende baspatronen, Andreas Holstrands gruizige gitaarriffs en Andreas Wiebergs doordenderende gedempte drumslagen. Het bijzondere is echter dat bassist Love Andersson de teksten glashelder en met een duidelijke popsensibiliteit voordraagt, enigszins vergelijkbaar met Leprous Einar Solberg op ingetogen momenten. En wie dus bij al deze duisternis op een lekker potje grunt rekent, die komt bedrogen uit. Betekenisvol daarbij is dat als er in het deels in het Zweeds gezongen Redshift een growl opduikt, deze diep in de mix verborgen is. En ondanks de prog-metal fundering bezitten de songs verder een overzichtelijke structuur. Echte solo's ontbreken. De variatie wordt vooral gezocht in abrupte overgangen van de gitaarmuren naar meer intieme passages. En hierin komen moderne keyboardimpulsen, geluidseffecten en sterke achtergronddrang tot hun recht. En van The Dark We Keep hebben we gekozen voor twee enigszins ingetogen songs. Eerst het iets wat balladachtige met een fijn aan The Cure refererend gitaarloopje opgetuigde This View. Gevolgd door het weliswaar naar fatalisme neigende, doch indrukwekkende slotakkoord We Shall Die Together van Port Noir.

We Shall Die Together. En voor This View, twee nummers van Port Noir. En die plaatje heet Dark We Keep. En let wel op, want dit zijn toch wat rustigere nummers van deze behoorlijk stevige plaat van deze groep. En we gaan door met Pink Floyd. En sinds de Pink Floyd songcatalogus verkocht is aan Sony voor $400 miljoen... en dat schijnt tussen haakjes een koopje te zijn, zeggen sommigen, blijft het nieuwe uitgaven regenen. Soms een zinvolle, maar ook vaak van het soort dat alleen de echte verzamelaar wat moet aanspreken. Nu is er een verse compilatie verschenen onder de titel 8 Tracks. En die titel die verwijst naar het cassettebandformaat dat midden jaren 60 op de markt kwam en in de jaren 70 vooral in de VS populair was. En dan met name voor gebruik in de auto. Vandaar ook dat deze compilatie alleen Floyd materiaal uit de jaren 70 bevat. En voor zover we weten is er maar één echt speciaal voor 8-track formaat gemaakte track. En dat is het aan elkaar gekoppelde intro en outro van Animals in 1977. Ofwel de beide delen van Pigs on the Wing met als brug een gitaarsolo door gek genoeg niet David Gilmour, maar Snowy White, die destijds op de Animals tournee de tweede gitarist was. En we kenden het van diverse bootlegs en 30 jaar geleden verscheen het voor het eerst officieel op Snowy White's compilatie Gold Top. Toen hebben we het hier ook bij Symfonia gedraaid. Maar dat is een versie die White voor die uitgave toen heeft voltooid. En deze nieuwe Pink Floyd compilatie bevat voor het eerst officieel die in 1977 voor 8-track gemaakte versie. En of dit nummer alleen de aanschaf van deze compilatie waard is, ja, dat laten we aan u over. Voor de rest staan de nummers op als One of These Days en Money. Wij gaan luisteren naar die bijzondere versie van Pigs on the Wing met gitaarsolo van Snowy White, Pink Floyd.

0: benefit from pigs on the wing.
1: Pigs on the Wing, dat hoef ik u niet uit te leggen. Van Animals oorspronkelijk van Pink Floyd, maar deze versie met Snowy White gitaarsolo. Dus van de nieuwe compilatie 8 Tracks. Magic Pie werd in 2001 in Noorwegen opgericht toen gitarist Kim Stenberg muzikanten uit zijn geboorteplaats Moss uitnodigde om samen zelfgeschreven prog rock te gaan spelen. En bijna 25 jaar later is de band nog steeds springlevend. En Maestro is het zesde album, vorig jaar mei uitgebracht door Charisma Records, 6 jaar na voorganger Fragments of the Fifth Element. En zoals gebruikelijk bij Magic Pie bevat ook Maestro weer een lang episch nummer. En dit ruim 18 minuten durende The Missing Chord is zelfs de albumopener en het eerste deel van de twee like Opus Imperfectus. En in het filmische intro zijn het de mooie strijkersklanken die imponeren en dan zet een heerlijke bombast in die zijn weerga alleen maar kent in de ouvertures van Neil Morse. En moeiteloos switcht de stijl richting die van Kansas en via een monumentale gitaarmelodie belandt men pas in het daadwerkelijke nummer. En vanaf dat moment excelleert Magic Pie in een keur van originele ideeën waarvan de jazz die passage nog wel de meest opvallende is. En de compositie sluit stijlvol af met een gedragen deel dat voortkomt uit een passage vol knallende riffs en solo's op toetsen en gitaar. En die instrumentale vaardigheden op gitaar en toetsen, die tillen Magic Pie met gemak qua niveau uit boven die van wat normaal is in het genre. En dat alles over een strakke groove van de ritmesectie. En de zanger Erikur Haugsson, die u ook kent van bijvoorbeeld Curse Pink, die laat dit monumentale nummer zijn excentrieke kant hier en daar wel horen. En doet hierbij denken aan de voordracht qua energie van David Bowie en Freddie Mercury. Althans, zo schreef Dick van der Heijden erover in zijn progwereldrecensie, waar we hier en daaruit geciteerd hebben. En we gaan luisteren naar dit epische nummer Opus Imperfectus Part 1, The Missing Chord van Magic Pie.

0: Na het meer dan 18 minuten lange Opus Imperfectus Part 1, The Missing Chord, van het meest recente album van Magic Pie, Maestro, dat een jaar geleden verscheen, hoort u al een voorproefje op het volgende uur, want dan besteden we aandacht aan de plaat Not of This Earth van Joe Satriani. En wij draaiden het nummer Brother John nu alvast. Straks in de tweede uur dus nog meer Satriani. En daarnaast krijgt u ook nog meer te horen van ons album van de maand. We hebben natuurlijk wat concertnieuws voor u. En onder andere het debuut van Ramses. Dus blijf luisteren. Tot zometeen. Tot na het nieuws.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh?
10: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
11: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
15: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
16: Delta FM met het nieuws.
17: Jennifer Okkerloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wij draaien de hits en hebben de informatie.
1: Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel. Symfonia.
0: U bent weer terug bij Symfonia, nog een uur lang. Allerlei vormen van symfonische en progressieve rock en pop en verwante stijlen op Delta FM en ook op Radio 350. En in dit uur bent u natuurlijk van ons gewend dat u ook nieuw concertnieuws te horen krijgt. Dat gaat ook zeker gebeuren. Daarnaast hebben we nog muziek van Atana en een nieuwe plaat van Tahir en muziek van ons album van de maand van Karma Mooi. We beginnen met een cover en dat doen we niet voor niets. Als u wel eens op YouTube zoekt op progressieve rock en wat daar op dat punt allemaal te gebeuren is, dan heeft u misschien wel eens Ryle's Prog Rock Documentaries kanaal voorbij zien komen. Hij maakt al een paar jaar lang allerlei documentaires over beroemde prog rock platen. Hij begon ooit met Genesis platen, maar breidde dat ook uit naar albums van Yes en vele andere artiesten. Maar nu is hij toegekomen aan een plaat uit de jaren 80 van Genesis, Abacab. En dat is toch ook wel het moment dat de Genesis fans een beetje gesplit werden in pro en tegen. En hij haalt toch behoorlijk wat aan over die plaat, die toch echt wel genietbaar is op allerlei punten. Een paar jaar geleden, 30 jaar geleden verscheen de compilatie Supper's Ready, waar verschillende prog-artiesten muziek van Genesis coverden. En de meeste gingen natuurlijk voor de 70s, maar World Trade was een van de artiesten die voor de 80s ging. En wij kiezen van World Trade het nummer Keep It Dark, en dat is, zoals u al kunt raden, van Abacab.

U hoorde Keep It Dark van World Trade. En overigens, World Trade, in dit geval ging het alleen om Billy Sherwood en Jay Shellen. En Billy Sherwood was natuurlijk wel echt de frontman daarvan en Shellen de drummer. En tegenwoordig is het stel de ritmesectie van Yes. En laat Yes nou net afgelopen vrijdag het nieuwe album Aurora hebben uitgebracht. Daar komen we natuurlijk later in Xinfonia ook nog op terug. Wij gaan door met het concertnieuws. En als we het dan toch over Yes hebben, eigenlijk zou Yes vorige maand optreden in Utrecht, maar Steve Howe moest een operatie ondergaan waardoor het uitgesteld moest worden. En het is een jaar uitgesteld naar 19 mei 2027. En dat is in Tivoli Vredenburg in Utrecht dus. En nieuwe toevoegingen zijn verder een concert van Meccano, waar u onlangs muziek van hoorde in Xinfonia van het nieuwe album. In Paradiso Amsterdam op 9 september. Wende komt met een serie concerten onder de titel Het Experiment nummer 2 op diverse plekken in het land, waaronder ook op 31 oktober in de Metropool in Enschede. Michael Schenker Group gaat weer op tournee featuring Robert McCauley. Waarom het dan niet gewoon de McCauley Schenker Group heet zoals in de jaren 90, weet ik dan niet. Maar in ieder geval op 18 november is dit gezelschap te aanschouwen in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En The Horse Company gaat weer optreden, jawel. De groep die is weer bij elkaar. Een Overijsselse groep geconcentreerd in Zwolle en omgeving. Op 21 november is er een concert in Hedon. En Ranis Rane komt met een nieuw album gewijd aan de beroemde film The Elephant Man uit begin jaren 80. En gaat daar ook een cineconcert, een seated concert, dus u kunt erbij zitten doen, smiddags op 22 november in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En Haven, en daar hebben we al een aantal optredens van in de agenda staan, waaronder op 4 december in de Oosterpoort in Groningen. En dat was al snel uitverkocht, dus daarom komt de groep nu ook op 3 december al daar. En Evergrey was vorige week nog in ons land als voorprogramma van Iron Maiden. Op 11 december is de groep in de Baroeg in Rotterdam, een compleet nieuw pand al daar. En 12 december in de Muziekgieterij in Maastricht. En John Ilsley kent u natuurlijk als lid van Dire Straits. En hij is op tournee met Classics from Dire Straits al jaren. En dat gaat hij januari volgend jaar ook weer doen op 4 plekken in Nederland. Onder andere bijvoorbeeld in Groningen in de Oosterpoort op 21 januari. En de groep Elder, dan moet u een beetje meer aan motorcycle-achtige muziek denken, gaat met Temple Fang op tournee en is op 5 februari in de Melkweg in Amsterdam te aanschouwen. En de Space Rockers van Osric Tentacles weten ook niet van ophouden en komen in februari volgend jaar 3 keer naar Nederland. In de Helling in Utrecht op 25 februari, een dag later in de Pul in Uden en op 27 februari in Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En Ian Pace, als je het over iemand die niet van ophouden heeft, hij is natuurlijk de drummer van Deep Purple, die groep treedt nog steeds op en volgend jaar gaat hij weer met de coverband Perpendicular op tournee om ook weer materiaal van Deep Purple te spelen. 25 maart in de Vorstin in Hilversum en 26 maart in de Pul in Uden. En RPWL komt op 10 april volgend jaar naar Poppodium Boerderij in Zoetermeer. Het zal dan ook een nieuwe plaat klaar hebben. En 29 april naar Tivoli Vredenburg, weliswaar zomaar in Utrecht. Niet in de grote zaal, maar in een van de andere zalen in dat complex. En Manfred Mann Earth Band gaat ook maar door. En er zijn 4 concerten die voor ons te doen zijn. 2 in Duitsland, waaronder in de Rosenhof in Osnabrück op 25 november. En volgend jaar op 11 april is de band ook in de Hedon in Zwolle te aanschouwen. En deze week kunt u naar Cory Wong met het Metropoolorkest op 16 juni in Tivoli Vredenburg. En een dag later nog een keer in herhaling. En op 16 juni kunt u ook naar Lingen. En dat is goed te doen vanaf hier. In de Emsland Arena zal dan Nick Cave en de Bad Seeds optreden. En op 25 augustus komt hij trouwens nog weer naar Bonn. En Neil Morse komt voor soloconcerten deze week in de buurt. 2 keer in Duitsland, waaronder in Bochum in de Christuskirche op 20 juni en op 21 juni in de Pul in Uden. En Monza, een Belgische band die voortgekomen is uit Noordkaap, viert 25 jaar van God los op 19 juni in de Muziekgieterij in Maastricht. En dat is dan wel handig, want daar vindt in dat weekend ook het Midsummer Prog Festival plaats. Met op 20 en 21 juni verschillende bands in de tuin van de Muziekgieterij. Op 19 juni is daar al een pre-party met Liquid Landscape en Regressive Hypnosis, een Dutch Dream Theater tribute. En ook Roest. 20 juni kunt u naar Jeff Tate, Einar Solberg, Daniel Kavanagh, Weather Systems, hij is van Weather Systems natuurlijk, Kvidam, Blowbeat en OK Goodnight en Bentos. En op zondag 21 juni naar Tesseract, Bruce Sword, Amarok, Frank Carducci en de Fantastic Squad,
Overhead, The Albatross en Uruza. En Deep Purple, ik had het net al over de drummer, maar Deep Purple zelf is op 20 juni te aanschouwen in de Hensch Arena. En dat is in Meppen. Tot zover hebben we dan het concertnieuws gehad. Wij gaan door met een groep die later dit jaar te aanschouwen is als voorprogramma van Opeth. En ook nog op tournee gaat met zelf een voorprogramma, een hoofdtournee dus. En ik heb het dan over Hellas. En dat is een Zweedse band die een soort van progressief hard rock maakt, maar ook uitstapjes maakt naar bijvoorbeeld disco. Af en toe moet je denken aan Ghost, maar nog meer misschien aan de Night Flight Orchestra. Het is af en toe behoorlijk tongue-in-cheek. En de plaat die trapt af met een epic van 20 minuten. Maar verderop zijn er nummers te horen waar onder andere ook gave Eloy-achtige synthesizer partijen in zijn te horen. Zoals bijvoorbeeld in die Emissary, een nummer van Hellas van het nieuwe album Panorama.

Die Emissary van Panorama, al het vierde nummer, vierde album bedoel ik, van de Zweedse groep Hellas. En toch is het pas de eerste keer dat deze groep, die toch al zo'n 15 jaar bezig

beide natuurlijk mensen die met Stephen Wilson te maken hebben. Maar die is verder niet betrokken bij Karma Mooi. En wij willen graag nu het nummer Lara Is Your Name laten horen van ons album van de maand Eternal Mistake van Karma Mooi.

Lara Is Your Name van ons album van de maand Eternal Mistake van Karmamoy. Alicanto is het tweede album van de Duitse alternative groep Tair. En dat betreft hier een kleurrijk gezelschap. En dat niet alleen omdat twee leden uit Chili afkomstig zijn. Ze geven wel een Latijns-Amerikaanse touch aan de muziek hier en daar. En naast progressieve en alternatieve rock zijn jazz, funk en math rock ook belangrijke elementen in Tair's muzikale smeltkroes. De teksten behandelen universele thema's zoals verandering, hoop en innerlijke kracht. Wat de nummers een emotionele diepgang geeft. En onlangs is de bandbezetting uitgebreid met een saxofonist, waarmee het muzikale bereik nog verder vergroot wordt. De combinatie van muzikale veelzijdigheid, internationaal perspectief en constante ontwikkeling maakt Tai hier opwindend. En enkele nummers kunnen wel, wanneer er veel verschillende instrumenten en zang tegelijk samenkomen, als erg druk en vol worden ervaren. Overigens komt Alicanto aanstaande vrijdag pas uit op 19 juni... en precies een week later treedt de groep op in Vuurs. En dat is een voorstad van Nuremberg, dus een flink en Duitsland in. Wel treedt Tai hier op 8 augustus ook nog op het Ringfest in Melle. En dat is zo'n 25 kilometer voorbij Osnabrück. Dus dat is zeker vanuit het oosten van Nederland goed te doen. Wij gaan luisteren naar het nummer Playing Cards van Tair. MUZIEK

toch haast een beetje een disco-invloed in de Playing Cards in Tahir. En dat is dan niet de enige plaat met disco-invloeden. Want het album van Hellas dat we eerder deze uitzending draaiden, daarin is ook een disco-passage te horen. Alicanto was dit van Tahir, op Tonzonen Records verschenen, Duitse groep. Wij gaan door in onze rubriek Wereld Vol Muziek met Atana. In april dit jaar draaiden we muziek van The Trackers. En deze formatie waarin we Gary Husband, gitarist Alf Terje Hana en maar liefst 6 verschillende bassisten, waaronder Jimmy Johnson, aantreffen, bracht in 2022 de cd Vaudeville 845 uit. En diezelfde Hana nam ook platen op als Athana, inderdaad een samenvoeging van de voorletters en achternaam van deze gitaarvernieuwer. En zijn stijl houdt het midden tussen Ivan Arset, David Thorne, daar is hij weer, en Alan Holdsworth. En Hana werkt op de Athana-albums met verschillende partners. Zo speelt hij op Athana Symphonic Experience de Police drummer Stuart Copeland mee en het Savanger Symphony Orchestra. En Copeland en Husband werken samen met percussieveteranen Jody Linscott ook mee aan de meest recente Athana-uitgave, Garden of Bliss uit 2023. En uit de discografie van deze band hebben we voor vanavond tijdens diverse dagen opgenomen de Maze Sessions 05118 gekozen. En van die cd hoort u Silent Warriors van Athana.

We hoorden hier Atana, een project van Alf Terjehana, Silent Warriors van The May Sessions 0518. Toen Ramses in 1972 werd opgericht, prijkte er nog een Romeinse 2 achter de naam. En ten tijde van het debuut La Lela in 1976 had de Duitse groep die toevoeging al lang geschrapt. De opnames voor dat eerste album werden in slechts 8 dagen voltooid in de studio van de beroemde Conny Plank. En de muziek werd destijds krautrock genoemd en werd gedomineerd door synthesizers. Er verschenen in totaal 5 studioalbums van de band en de eerste 3 nog vrij vlot achter elkaar in de jaren 1976 tot 81. En hoewel Ramses wel bleef bestaan, duurde het vervolgens tot 2000 eer er een 4e album verscheen. Ook werd er vanaf die tijd voor het eerst weer live opgetreden. En hoewel er sinds Control Me uit 2014 geen nieuw werk meer verscheen, staat de groep nog steeds. Het is ook nog steeds een actieve website. Natuurlijk kunt u op symfoniaradio.nl de link daarnaartoe vinden. Wij gaan vandaag 50 jaar terug in de tijd, want toen verscheen dus La Lela, het debuut. En we gaan luisteren naar het titelnummer.

0: Na La Leila van Ramses hoorde u Joe Satriani. Eind dit jaar is het 40 jaar geleden dat Not of This Earth, het debuut van Satriani, verscheen. Op die futuristische LP hoest dat destijds een sticker met daarop een tekst van Steve Vai. Voordat Vai tot een van de meest bewonderde gitaristen van zijn generatie zou uitgroeien, had hij als 14-jarige namelijk een gitaar van $5 gekocht. En in die tijd hoorde hij ook dat er in de buurt een goede gitaarleraar was die iets ouder was. En dat was Joe Satriani. En Vai die zou in 84 debuteren met Flexible. Satriani moest nog even wachten. Met het kaal geproduceerde Not of This Earth kon hij uiteindelijk ook aan de rest van de wereld laten horen waarom Vai hem zo bewonderde. En de twee hebben onlangs trouwens nog getoerd onder de naam de Such Vai Band. Dus die zijn altijd goede vrienden gebleven. En we draaiden het nummer Rubina. En dat kwam van die plaat Not of This Earth, die nu dus 40 jaar oud is. En daarmee ook het debuut van Satriani solo. En daarmee kwam het slot van deze Symfonia. Een programma van Altwin Gerritsen, René Idema, Christian Bekhuis, Herman Beuk en Maurice Dam. Volgende week tussen 8 en 10 zijn we er weer. Kijk je op symfoniaradio.nl voor alle details. Je ziet daar ook de link naar de Radio 350... waar u dit programma zo vaak u wilt nog weer kunt terugbeluisteren. En we zitten ook op Facebook.
1: Symfonia. Symfonia wordt mede mogelijk gemaakt door Muziekbank Overijssel.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens.
3: 10 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

0: Goedenavond luisteraars, weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond komt die jazzmuziek van het album What's New van J.J. Johnson. Een opname van het concert dat trombonist J.J. Johnson samen met Tommy Flanagan op piano, Bobby Jasper, tenor sax en fluit, Wilbur Little, bas en Elvin Jones, drums, gaf in het Concertgebouw in Amsterdam op 17 augustus 1957 op zijn eerste tournee door Europa. Omdat J.J. de meeste nummers zelf aan dan wel afkondigt, houd ik me verder stil en vertel u alleen dat we beginnen met een compositie van Charlie Parker, Billy's Bounce.
1: J.J. Johnson.

Huh, more flute. Wow.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night, waarin het album van What's New van J.J. Johnson, een opname van het concert in het Concertgebouw in Amsterdam op 17 augustus 1957, centraal stond. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van J.J. Johnson. Jazz is restless. It won't stay put and it will never. Voor nu of straks wens ik u wel trusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Toen plofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de grond raakten voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.